0: Lovely, lovely Sunday, lovely music, lovely times. I'm on Kofifi FM 97.2, where it all began. Double play by Brian Culbertson, Come to Me, and On My Mind, and also Mario Biondi, Hello Like Before, and Just the Way You Are. Lekker goeders.
1: Lekker goeders, Joseph.
0: Ek like lekker goeders, ne?
1: Lekker. Joseph, ek sit heel die daar en denk, jy mentioned van Emmanuel. Ek denk vir myself, ek sê, ek en het nooit ontmoet nie. Misschien in die lucht ontmoet, maar nie physical en mentally ontmoet nie. Hoe sal jy hom beskryf vir mense wat hom nooit gesien het soos ek? Hoe sal jy sê, behalwe physically, maar net in general, hoe sal jy hom mention vir ons as mense wat geluister het vir jou? Want ons mis nou, oomlik as hy wat mis nou, vir ons die easy sandig, laat develop het. Hy het die begin te, maar hy het meer vlees aangezet as ek regry. Hoe sal jy hom beskryf, Joseph?
0: Hoe sal ek hom beskryf as 'n persoon?
1: Ja.
0: Liefdevol. Mm. Wie weet, as jy sê, iemand is liefdevol, vol liefde, is een baie energetic persoon. Hy was een baie energetic persoon, maar hy was baie liefdevol. So if I have to describe him to you, I will say a person was very much involved in the church, a person that is very close to God and also very lovingly. He was very liefdevol, and he loved life, and he's a type of person that hy toe die weg gekom het allemaal.
1: Wow, that's mooi.
0: And he was soet, baie soet, sweet person. It's a person that is easy to love. It's nie a persoon wat jy lang gaan vat om liefde. It's a person that is easy to love.
1: The reason I'm asking you, Joseph, I just want to throw this question back to the people who used to listen to him and still listening to us now. How will you describe him without knowing him as a listener around? Maybe tell us your way. How was Emmanuel for you? You know, ons particular sin ons
0: net Afrikaans.
1: Particular sin ons.
0: You like the koning en Prins Diana se taal praat. Praat Afrikaans.
1: Afrikaans is hemeltaal. Die gaan in Afrikaans praat in die hemel.
0: Ja, dan nou daarom sê ek praat hemeltaal, because jy moet nou Engels gaan en jy's te diep vir my.
1: Okay. Ek dink as net om miskien om iets te sê oor hom en oor hoe die mense geluister, hoe te, jy kan, ek sê nie hulle moet ons compare met hom, ek wil nie dit hê nie. Was dat Joseph?
0: Jy ken hulle vraag
1: om ons miskien
0: hoe hulle hom gesien.
1: Ja,
0: hoe hulle hom gesien.
1: Hoe hulle hom beskryf.
0: Physical, they're going to be very, very ek kan nie sê stupid nie, of very, very not so understanding if they want to try to compare us. They can never ever compare us. Because he was a total different person to what we are. And he did a total different show to what we did. And he was deeper in this type of music than what we are.
1: Yeah.
0: Once is my net, we are people that love this type of music, that listen to it occasionally,
1: yeah.
0: And sometimes when we prepare for the show, But we were not people that knew the artists in and out, what instrument they play and with who did they collaborate and all that like him. He was the deep. He was the deep. Yeah.
1: Ja, as jy miskien, soos ek sê, as jy die titel geluister het, stuur ons een SMS op 079.
0: Mensen sturen weer sms en whatsapp. Hier sturen aan whatsapp. En je wil hier met mensen met sms sturen. Nee, mensen
1: ik met, ik nou denk
0: mensen
1: van
0: wil niet betalen. Je denkt nog aan, dan, je gaat nu weer die serie mensen met messages sturen op oud toilet ook. Want doe je nog oud toilet?
1: Ja.
0: Hoe vader
1: is die? Ik heb die nummer, Joseph. Ik breng nou oud goeikies, ja.
0: Ja.
1: Dat is nog oud toilet ook nog een IT. 079-4786-5183-079-468-5183. Just tell us, how did you experience the time that the man was here before us, before me and Joseph? The Marau Maniki. Is the best? Ons wil net hoor hoe jy hom ondervind.
0: Ek het so a lekker Easy Four. I've got my artist for Easy Four
1: is wie vandaag?
0: It's Groove Washington. It's Groove Washington.
1: Groove Washington. Hij ja. Zal ons nog gezegd hebben, waar was hij geboren, wat heeft hij gedaan?
0: Ik weet hoe moest nog zeggen, hier zijn te vinnig. Hier is te vinnig.
1: Nee, ik zeg maar net wat zal maar al gezegd het voor ons.
0: Men, ja.
1: Emmanuel ons gezegd
0: het. Lieflijk, ik heb al die jaren geluisterd naar hem. I just love Groove Washington. And Gone Too Soon, Juma. Gone Too Soon, ja.
1: Dat is altijd zo met die mensen met die mooie stemmen, hè?
0: Gone
1: en die goede talent.
0: Really seriously, Gone Too Soon, Juma.
1: Jere zoekt zijn mensen vannacht, joh.
0: Nee?
1: Hij wil alleen helemaal met zijn kalini. Het is met die goeie stemme.
0: Ja,
1: hy het net
0: goed goodbye gesê, jongen. He just really.
1: Ja.
0: Hy het te goed goodbye gesê. Nie lang gelewe, jongen. Was just 56. Just live up to 56. Groove Washington Jr. Was born. Ek wil mos nou, jy wil mos die name hoor, because jy like name.
1: Ja, Jesus. Jy moet sê drie name.
0: Nee, ek wil mos nou sê wat was om name.
1: Ja.
0: Om name was Groove. Groove of Groove. Groove. En van was Washington. En ik denk, dat was een senior ook. Ik denk, kompa was Grover senior. En hij is Grover junior. En hij was born on the 12th of December 1943. Toen was hij nog niet daar, nee.
1: Het is maar net twee
0: dagen. En hij died.
1: Hij was geboren 43.
0: Hij 14 days voor die 2000 gedij. Died on the 17 December 1999. And ja, Watten.
1: Het die die song deurgegaan was in year 2000?
0: Die OJ's song.
1: Ja.
0: Yeah. So he was active from 1967 until 1999. And you weet mos wat het hy gespeel. Hy saxophone, flute en het ook keyboards gespeel. Ja, yeah, it was top. It's a Grammy Award winning artist. And I just love him. Groove Washington Jr., born 12 December 1943. American jazz, funk, and soul jazz saxophonist and Grammy Award winner, along with Wes Montgomery and George Benson. He's considered by many to be one of the founders and legends of the smooth jazz genre. This must what on spiel. Yeah. Easy listening, yeah. That's Grover. He's a New Yorker.
1: As ek sê, birthday was op die 12e, so ek was net 2 dae na hom, as ek verjaar het, as ek 2 dae na hom, op die 14e was my birthday.
0: Your birthday.
1: Yeah, because I got December cut.
0: Yeah, so that was him. Lovely, lovely. He's really a lovely, lovely artist.
1: Mm. Spielfons, twirly, spielfons, some songs by your headphones, Joseph.
0: Eh?
1: Wat deed je voor een speelvorm laat ons om luister? Ja. Yeah. Junior.
0: Ons het moest die easy four.
1: Oh, ja.
0: Maar voor ons die easy four speel, kom ons betaal eerst die bills.

0: my voice, Grover Washington Jr., taken from the album Love Songs, Be Mine, and oh, be mine tonight. No more stormy weathers, you don't have to feel uptight. Don't you know I love you? Oh, be mine tonight. Lovely, lovely music. And quick facts about our Easy 4 artist today. Grover Washington Jr., born the 12th of December 1943, died at the age of 56 on the 17th of December 1999. He was born on the 12th and died on the 17th. When is your birthday?
1: The
0: 14th. So, it's intussen. He's intussen. Intussen. He's 2 days. He's 3 days before he dood gegaan het. Geboren. En 2 days.
1: Nee, 2 days before he. 2 days na zijn geboorte.
0: En 3 days before he dood gegaan het. Ja. Als jij basically.
1: Ik moet gaan claim weer.
0: Ja. Drie dagen voor hij doodgegaan had, ja, als je geboren. En 2 dagen na hij geboren is, als je geboren. He was born in December and he also died in December. His wife, Christine Washington, and she was his wife until he died.
1: Hoeveel kinders het hulle gehad?
0: Hulle 2 kinders gehad. Met het Grover Washington III.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, Ompa was muzikiste. Hij was de second. En Omlaiti was de third. En Shana Washington, 2 kinders. En Ompa was Grover Washington Senior. En Oma was Lily Washington. En hij de broer heet. Hij de broer heet Daryl Washington.
1: Mm. So yeah. Hij was de firstborn.
0: Ja, hij was de firstborn. That's why hij was de junior. Mm. Die kind was net na die pa, die ma gemiddeld, die ma eerste kind. Hij zei zomaar, zal hij die laten komen
1: junior.
0: Laten komen junior.
1: Mini-me.
0: Ja, so that's just quick facts about him, about our Easy 4 artist. Yeah. Lovely, lovely music we played for you, Grover Washington Jr. Yeah, and we still have still ons het nog nie baie tyd oor nie. We still have about 20 minutes, and we're going to play you lovely, lovely music. Wil je nog iets zeggen?
1: Nee, je kan spelen muziek ons al na die 4 songs. Wil je iets zeggen voor ons toemaak?
0: Okay.
1: Ja. Yeah.